0: Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse

Wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerrit Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerrit Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn twee voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Always feel good, Golden Oldies Radio.
2: All the hits that bring back memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met wetgeving die verdere Amerikaanse militaire acties tegen Iran verbiedt zonder toestemming van het congres. Het Huis van Afgevaardigden stemde eerder al voor het voorstel. Welke gevolgen dit heeft voor het conflict in het Midden-Oosten is onduidelijk, omdat de VS en Iran onderhandelen over een permanent vredesakkoord. Het Maleisische staatsoliebedrijf Petronas heeft in Surinaams diepzeegebied opnieuw olie en gas gevonden. President Jennifer Simons maakte de ontdekking in blok 52, 125 kilometer uit de kust, bekend. Volgens haar biedt de vondst kansen voor gaswinning vanaf 2030, economische groei en een minder vervuilende energievoorziening voor Suriname. Het openbaar vervoer ligt woensdagochtend grotendeels stil door een staking van FNV en CNV tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Treinen, bussen, trams en metro's rijden beperkt tussen 4 uur en 8 uur 's morgens. De bonden eisen dat de plannen voor WW en WIA worden geschrapt. Vervoerders waarschuwen voor grote hinder. Spelers uit de Eredivisie en oud-eredivisionisten drukken een opvallende stempel op het grootste WK ooit. Van de 48 landen selecteerden net 33 spelers uit de Nederlandse competitie. Vooral Feyenoorders of oud-Feyenoorders blinken uit. In Beom, Ueda, Saibari, Gakpo en anderen scoorden of leverden belangrijke bijdragen voor hun land. En dan nog het weer. Tegen de ochtend is het een graad of 16 in het noordoosten tot 20 à 21 graden in Zeeland. Het is vrij helder met regionaal wat bewolking. In de ochtend schijnt de zon, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt snel. Halverwege de ochtend is het met 25 graden zomers warm en later in de ochtend in het zuiden tropisch met 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zal het met de

Muziek in 1982. De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi, 48 Hours, Blade Runner, E.T., Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Telecombedrijf KPN heeft de samenwerking stopgezet met externe callcenters die consumenten en kleine ondernemers ongevraagd opbellen voor de verkoop van abonnementen. Uit onderzoek van toezichthouder autoriteit Consumentenmarkt blijkt dat de verkopers onduidelijk waren over het doel van het gesprek en de inhoud van het contract. Het ACM concludeert dat KPN de regels rondom telemarketing niet goed heeft nageleefd. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de extreme hitte van de komende dagen zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En ook worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan asfalt door de warmte te voorkomen. Reizigers in het openbaar vervoer kunnen vandaag de hele dag te maken krijgen met vertragingen en uitval van treinen en bussen. Er is namelijk een landelijke staking. Die is bedoeld tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En het bekende speelgoedmerk Playmobil trekt na 50 jaar weg uit Duitsland. De productie verhuist naar Malta en Tsjechië. De speelgoedfabrikant werd in 1974 opgericht tijdens een speelgoedbeurs in Nuremberg. Het bedrijf verkeert al jarenlang in financiële moeilijkheden door dalende verkoop. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, tussen Os en Rosmalen Oost is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Mensen met een dynamisch energiecontract betalen vanavond een recordprijs van 1,20 euro per kilowattuur elektriciteit. De hoge kwartierprijs is het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Door de extreme hitte in grote delen van Europa is er extra vraag naar stroom voor koeling. Tegelijkertijd is het aanbod laag, onder meer omdat het nauwelijks waait. En dat drijft de prijs flink omhoog. In Duitsland is het treinverkeer weer hervat nadat het gisteravond volledig was stilgelegd door een radiostoring. Deutsche Bahn meldt op X dat reizigers nog wel rekening moeten houden met aanzienlijke vertragingen en kortstondige uitval van treinen. Het KNMI verwacht dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht ooit gemeten wordt in Nederland, waarbij de temperatuur in de beeld vermoedelijk niet onder de 24 graden zal zakken. Vanwege de verwachte hitte zijn er in het hele land maatregelen getroffen. Zo rijden vuilniswagens eerder uit om medewerkers voor het heetste moment van de dag binnen te laten zijn. En worden strooiwagens ingezet om met zout schade aan het asfalt te voorkomen. En afgelopen weekend is uit safaripark Beekse Bergen een aap ontsnapt. Volgens een woordvoerster van het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Het gaat om een kuifmangabij. Het dier is inmiddels meerdere keren gezien in de omgeving van het park, waaronder gisteren in het dorp Esbeek. Getuigen wordt gevraagd de aap niet zelf te benaderen of te vangen, maar contact op te nemen via telefoonnummer op de website van de Beekse Bergen. Het park zal dan proberen het dier te verdoven en het te kunnen vangen. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Er staan vooral files door werkzaamheden, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp een half uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum nu 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldie. Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij Pro doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over hun digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. Pro wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na hun dood met hun wachtwoorden en sociale media profielen moet gebeuren. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd langzaamaan te verhogen tot 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kids Right en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land flink omlaag. En Thuisbezorgd zet vandaag vanaf 12 uur de bezorging in grote delen van Nederland stop vanwege de extreme hitte. Alleen in Groningen en Leeuwarden blijven de eigen bezorgers nog op pad. De Telegraaf meldt dat het bedrijf de situatie scherp in de gaten houdt op basis van het weerbericht en de waarschuwingen van het KNMI. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
3: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het aantal kindontvoeringen neemt toe. Dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Dit gebeurt meestal door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land. Dit protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. De Duitse regering steunt plannen om de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen tot ongeveer 70 jaar, waardoor Duitsers in de toekomst waarschijnlijk langer moeten doorwerken. Bondskanselier Merz stelt dat deze maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties opdraaien voor de oplopende kosten van de vergrijzing. En Nederland keldert op de internationale ranglijst voor kinderrechten van Kidsright en staat nu op plek 22, terwijl we 4 jaar geleden nog in de top 10 stonden. Volgens de organisatie komt dat vooral door slechte scores op gezondheid, met name de obesitas. Ook de problemen met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen trekken ons land omlaag. Het weer nog. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven voor extreme hitte in het midden en zuiden van het land. Het wordt zonnig en de maximumtemperaturen lopen uiteen van 33 graden in het noordwesten tot 35 in het midden. In het zuiden is 37 graden mogelijk. Ook morgen en overmorgen blijft het zonnig en uitzonderlijk warm in Nederland met maxima tussen 32 en 39 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dit blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Na een paar nachten zonder noodopvang moesten er vannacht toch weer 36 asielzoekers in Zwolle worden opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plek was. Volgens het Rode Kruis betekent dit dat mensen overdag weer buiten op het grasveld moeten wachten. De organisatie noemt dit met de huidige tropische hitte erg zorgwekkend. Om te helpen deelt het Rode Kruis eten en water uit en staan er tenten voor schaduw. Het aantal kindontvoeringen neemt toe, dat meldt het Centrum Internationale Kindontvoering. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen door een van hun ouders zonder toestemming meegenomen naar het buitenland. Meestal gebeurt dit door de moeder, waarbij de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië. En de politieke partij PRO doet vandaag een voorstel in de Tweede Kamer om mensen beter te laten nadenken over een digitale nalatenschap. Veel mensen leven tegenwoordig voor een groot deel online, maar na een overlijden kan het voor nabestaanden pijnlijk zijn als een profiel blijft doorleven. PRO wil daarom dat de overheid een campagne start, zodat mensen vooraf nadenken over wat er na een dood met hun wachtwoorden en social media profielen moet gebeuren. Het weer nog. De temperatuur stijgt vandaag naar 31 tot 36 graden. En lokaal kan het zelfs 37 graden worden. Op de Wadden blijft het koelen met 27 tot 30 graden. Vanavond blijft de hitte hangen en komende nacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden. Terwijl in het midden en zuiden aan het eind van de dag nog steeds temperaturen haalbaar zijn van 20 tot 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt nu echt tot een einde, maar helaas niet geheel filevrij. Op de A1 richting Apeldoorn nog file tussen Badmen en Deventer-Oost. 5 minuten, daar was eerder een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer helemaal vrijgegeven. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Ongeveer een kwartier in de file. Komt door wegwerkzaamheden op de A44. De weg is daar dicht en mensen rijden dus om. En ook wegwerkzaamheden op de A27. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg dicht richting Utrecht. Voor die afsluiting nu een file. Een kwartier voordat mensen de omleiding op kunnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 30 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. De politie heeft gisteren 6 inwoners van Gorkum aangehouden in een onderzoek naar mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen. De verdachten zijn 20 tot 65 jaar oud. Volgens het Openbaar Ministerie zouden handtekeningen op volmachtformulieren zijn vervalst en werden er stemmen geronseld. De zaak kwam aan het licht na meldingen bij de burgemeester. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. En het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt vandaag en morgen in het hele land, nadat het gisteren al van kracht was in 6 provincies. Het protocol zorgt ervoor dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen worden gebracht, zoals een tankstation of parkeerplaats. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat automobilisten met pech op warme dagen lang op het hete asfalt moeten wachten. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 32 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildredhuis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. De Duitse minister van Defensie wil de miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen beëindigen, melden Duitse media. Damen zou 6 fregatten bouwen voor de Duitse marine, maar kampte met softwareproblemen en miste deadlines. Het bedrijf zegt het bericht nog niet te kunnen bevestigen en onderzoekt de situatie. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Honderdduizenden Nederlanders gebruiken afslankmedicijnen zoals Ozempic, maar bijna een derde regelt dit buiten de arts om. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de grote risico's. Omdat de herkomst onbekend is, zijn er al gebruikers zo ziek geworden dat een ziekenhuisopname nodig was. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 33 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music you
1: remember. Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Franse moederbedrijf van Center Parcs wordt mogelijk overgenomen door een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod van bijna 1 miljard euro uitgebracht. De drie grootste aandeelhouders steunen het voorstel. Center Parcs heeft in meerdere landen in Europa vakantieparken, 9 daarvan in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de drie landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Ze roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Werknemers in de EU moeten beter worden beschermd tegen kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het Europese parlement en de lidstaten bereikten daarover een voorlopig akkoord. Volgens de Europese Commissie kunnen de nieuwe regels de komende 40 jaar onder andere 19.000 werkgerelateerde ziektes voorkomen. Ook bescherming tegen lasrook wordt aangescherpt. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 34 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Januari. Griekenland wordt het 10e volwaardige lid van de Europese gemeenschap. De beruchte Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, wordt opgepakt. Hij bracht sinds oktober 1975 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven. En het NOS-journaal bestaat 25 jaar. En het Jeugdjournaal komt erbij. Ondanks waarschuwingen van de Volksrepubliek China laat de Nederlandse regering toch levering van 2 duikboten aan Taiwan toe, ook als de Tweede Kamer zich 3 weken later er tegen uitspreekt. China reageert met bekoeling van de economische betrekkingen, maar tot een echte breuk komt het niet. Het gegijzelde personeel van de Amerikaanse ambassade in Teheran, in Iran, wordt na 444 dagen vrijgelaten. Ze worden via Algiers en Wiesbaden teruggevlogen naar de VS. Ronald Reagan wordt beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. Een scheepsramp met een passagiersschip in de Javazee eist 443 doden. Op 27 januari breekt brand uit in het ruim waarin auto's stonden, waarna het schip zinkt. De dagboeken van Anne Frank blijken door haar vader Otto Frank op kritische passages ernstig te zijn ingekort voordat ze na de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Een vrijwel volledige uitgave zal in 1986 verschijnen uit de nalatenschap van Otto Frank, die op 19 augustus 1980 op 89-jarige leeftijd overlijdt. In Nijmegen is het zeer onrustig als gekraakte panden moeten worden ontruimd om plaats te maken voor een parkeergarage. Op 23 februari vallen bij de eigenlijke confrontatie tussen krakers en politie tientallen gewonden. De Amerikaanse president Ronald Reagan presenteert zijn economisch programma, waarin de inkomstenbelasting circa 30% omlaag gaat, terwijl op de overheidsuitgaven, op defensie na, drastisch wordt bezuinigd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. De Universiteit Utrecht heeft 7 studenten uit Gaza een beurs gegeven om in Utrecht te studeren. De studenten zijn inmiddels aangekomen. De universiteit stelt dat de beurzen eenmalig zijn en bedoeld om onderwijs toegankelijk te houden voor studenten die door de oorlog in Gaza hun studie niet kunnen voortzetten. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland hebben hun zorgen uitgesproken over recente Chinese activiteiten voor de oostkust van Taiwan. Volgens de 3 landen brengen Chinese kustwachtpatrouilles de stabiliteit in de regio en de vrijheid van scheepvaart in gevaar. Zo roepen China op geen eenzijdige veranderingen met dwang of geweld af te dwingen. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 35 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. De rechtbank in Den Haag heeft de 39-jarige Paul V. veroordeeld tot 21 jaar cel voor het doden van zijn ex-partner in Leiden in 2024. Het OM had 18 jaar cel en TBS geëist. Volgens de rechtbank wurgde hij zijn ex-partner met een hondenketting en zette hij vervolgens de situatie als zelfdoding in scène. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. Frankrijk heeft een eerste ebola-besmetting vastgesteld die verband houdt met de huidige uitbraak in Congo. Het gaat om een arts die terugkeerde van een humanitaire missie daar. De patiënt ligt in isolatie en er wordt contactonderzoek gedaan. Volgens de Franse autoriteiten is het risico voor de bevolking klein. Het weer nog. Het is zonnig en droog en er waait een zwakke tot matige wind. De middagtemperatuur ligt tussen 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden van het land. Ook vanavond en vannacht blijft het erg warm met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 35 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Perzische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de Maritieme Organisatie. Het is vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weer Online. In de Bild steeg de temperatuur naar 32,8 graden en daarmee werd het record uit 2005 gebroken. Landelijk werd 35,4 graden gemeten. Het is al het zevende datumwarmterecord van dit jaar. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild dan gedacht, dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. In grondwaterbeschermingsgebieden zijn 230 schadelijke stoffen aangetroffen, waaronder PFAS, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Volgens Vitens laat 5 jaar onderzoek zien dat de vervuiling hardnekkig is en beter voorkomen moet worden om drinkwaterbronnen te beschermen. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 35 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse Spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. Het Amerikaanse leger heeft vandaag gemeld dat het vlak voor het weekend een leider van Islamitische Staat heeft gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval in het noordwesten van Syrië en is volgens het leger onderdeel van de voortdurende strijd tegen IS. Details over de identiteit van de doden zijn nog niet bekendgemaakt. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. Het Russische parlement heeft ingestemd met belastingwijzigingen om de brandstoftekorten in het land aan te pakken, meldt persbureau Reuters. De maatregelen moeten de markt stabiliseren na verstoringen in de aanvoer van benzine en diesel. De regering wil via fiscale aanpassingen en steun aan de energiesector de beschikbaarheid van brandstof verbeteren en prijzen beheersbaar houden. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 34 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. In Wijk bij Duurstede is de tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers geopend. Ze blijven daar tot eind augustus in een sporthal op complex Mariënhoeve. De opvang leidde eerder tot ongeregeldheden waarbij het gemeentehuis meerdere keren werd vernield. De gemeente zegt oog te houden voor veiligheid en leefbaarheid in de omgeving. Een internationale politieactie heeft twee schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminelen gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. De eerste schepen zijn weer via een evacuatieplan door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Het plan moet honderden schepen veilig uit de Persische Golf laten vertrekken. De scheepvaart gebeurt via tijdelijke routes en in overleg met onder meer Iran en Oman. Schepen moeten zich vooraf melden bij de maritieme organisatie. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de naar richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk en kwartiervertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A67 Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren Geldrop, 10 minuten oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: hele goede avond en welkom bij Rockabilly Jukebox. De eerste aflevering van heel veel, hoop ik. Ik hoop dat je gaat genieten. Mensen die echt van rockabilly en rock'n'roll houden, ik zou zeggen. Dames, haal de petticoats uit de kast. En ook de heren een vetkuifje maken. En dan gaan we starten. Even een kwartje erin.
1: Welkom bij Dick Bakker en Rockabilly Jukebox. De mooiste Golden Oldies voor je alleen bij hem. Hij draait ze aan één stuk door. Luister daarom altijd naar Rockabilly Jukebox op Golden Oldies Radio met Dick Bakker.
2: De beukte!

Ah, fantastisch. Wanda Jackson met Fujiyama Mama. En uiterlijk, ja, ik ga geen jaartallen noemen, want dat is vaak niet te achterhalen. Dan moet ik van alles gaan uitzoeken. Ja, maar een beetje makkelijk hoor, natuurlijk. Zo, dan heb ik een kwartje erin en dan... ja, four counts voor je met rock and roll. En food voor, moet ik even kijken, de soul, ja. En natuurlijk luister je naar Golden Oldies Radio, maar dat weet je natuurlijk wel. Rock and roll.

0: Jen en Arnie en de School of Rock and Roll hier bij Golden Oldies Radio. Even weer een kwartje erin, want ik heb even nu weer een lekkere voor
1: Welkom je. Bij Dick Bakker en Rocker binnen U-Box. De mooiste Golden Oldies voor je alleen bij hem. Hij draait ze aan één stuk door. Luister daarom altijd naar Rocker binnen U-Box op Golden Oldies Radio met Dick Bakker.
2: De beuk erin!

Ja, dat was Bunny Lou met van Jan en Arnie. En als je nou zelf een suggestie hebt, dan moet je dat gewoon eventjes doorgeven. En die echo, die hoort er natuurlijk een beetje bij. Want er zijn ook heel veel nummers die beginnen met... Well, en dan... Nou ja, goed. Ik zal het verder niet doen. Dus ik geef een hele lekkere Black Knight en Dark of the Moon.

Ja, dat was zo. Het was een beetje laat, sorry. Dat was Linda Brandon en I'm Leaving. En deze, die is, ja, dat moet ik ook weer even vertellen. Al die artiesten die waren, ja, eendagse vliegen. En dat, ja, een aantal die kwamen dan wel door. Bijvoorbeeld Elvis Presley is ook begonnen bij Sun. Want heel veel begonnen bij Sun. En dat was ook met Emmy Lou. De... Goed, we gaan eventjes lekker rock and roll draaien weer. Dat is Emmy Lou. Rock and roll!

Dat was Stockman met Big River. En we gaan eventjes wat aan jou vragen. Als je een suggestie hebt voor een leuke uitzending, voor een plaat of zo, dan gaan we dat natuurlijk voor je doen. En dan ga ik eventjes verder met Dale Hawkins en My Babe. Dus het is wennen allemaal hoor. Ja, is wel lekker dit.

0: kun je nagaan hoe simpel dat het vroeger ging. Want ze hadden natuurlijk maar twee sporen en zo. Hele kleine, of, van die hele primitieve bandrecorders. Later is het natuurlijk allemaal beter geworden. En dit is ook eventjes, ik moet ook weer even een muntje erin gooien. Maar dit is een heel lekkere van de D's. En dat is Jumpin' Jack.
1: Hier is hij dan, de bekende en populaire Dick Bakker op Holde Oldies Radio. Luister mee naar zijn Music Memories.

dat was Brian Setzer. Die heeft heel lang nog rockabilly muziek gemaakt. En dit was een cover van Carl Perkins. Die komt straks ook nog aan bod hier. Dit is ook een hele lekkere. Sorry, is buiten mijn verantwoording hoor, dit.

dit is porno. Sorry, bijna zeggen. Golden Oldies Radio Lights via Naakzaal, buiten mijn verantwoording. Maar ja, dat werd toen ook al gedaan, terwijl ze in Amerika best wel heel hypocriet zijn. Dan maar eventjes verder met een hele mooie van de Star Sisters. En dat is Young Kid. Even een kwartje erin, hoor.

0: Kings and Troubles Don't Last. En dit is Golden Oldies Radio. En we gaan eventjes voor verder met Morgan Twins en TV Hall.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

Stevie Hop van een hele mooie Morgan Twins. Of het tweelingenwijn, dat weet ik natuurlijk niet. Je luistert naar Golden Oldies Radio en ik heb deze ook nog voor je. Dat is Dale Hawkins weer. En hij heet Every Little Girl.

Inhale Your Atmosphere van Scantford en de Hapstompers. En Inhale Your Atmosphere. Nou, we gaan maar eventjes verder met een hele mooie van Johnny Burnett Trio. En Oh Baby Babe.

0: dit is natuurlijk allemaal Johnny Burr Trio en Oh Baby, My Baby. En dit is Elvis Presley met That's Alright Mama. En dan gaat het verhaal dat hij dat singeltje voor zijn moeder heeft opgenomen. Nou, Elvis is gaan zeggen, ga je gang jongen. En je luistert nu naar Golden Oldies Radio met Rockabilly Jukebox.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Zwitserland is in gesprek met verschillende landen en defensiebedrijven om een alternatief luchtverdedigingssysteem aan te schaffen dat niet uit de VS komt. De stap volgt op flinke vertragingen bij de levering van Amerikaanse Patriot-systemen. Daardoor kijkt Zwitserland nu onder meer naar Europese, Israëlische en Zuid-Koreaanse opties om minder afhankelijk te worden van één leverancier. De rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar gearresteerd. Het kabinet wil rond ongeveer 100 stikstofgevoelige natuurgebieden speciale zones instellen waar boeren de uitstoot sterk moeten terugdringen, meldt RTL. Dat kan betekenen dat bedrijven moeten verduurzamen, verplaatst moeten worden, minder vee kunnen houden of zich vrijwillig moeten laten uitkopen. De plannen maken deel uit van het stikstofpakket dat het kabinet vrijdag wil presenteren. Een internationale politieactie heeft 2 schadelijke programma's ontmanteld. Daarmee konden cybercriminele gegevens van internetgebruikers stelen. Via bijna 15.000 besmette websites werden meer dan 24 miljoen inloggegevens buitgemaakt. De actie, waaraan ook Nederland meedeed, richtte zich op een Russische cybercriminele groep die bekend staat als Evil Corp. En dan het weer. We zijn nog niet van de warmte af, want vanavond en vannacht blijft het met een minimumtemperatuur van 18 tot 22 graden nog lang warm. En ook morgen is het een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het morgen met 26 tot 28 graden iets minder warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Breda staat tussen Noorderloos en Gorkum een file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer gaat over de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

lekker hoor. Dave Davis met Suzanne Still Alive uit 19... even kijken, want ik zit wel weer mooie dingen te verzinnen. Uit 74? Nee, dat kan niet. Ja, 68. Het gaat goed. Ja, het is de warmte, jongens. Nou, dan maar eventjes Teach In met een hele lekkere. En die dame die zingt. Gertie. In de

was mijn eerste plaatje. Een van de eerste. De eerste was al The Weeknd, Work It Out van de Beatles. En ja, dat was wel een tijd hoor. 66 was ik, ik zal maar verklappen, 12. Ja, ik ben jong. We gaan even naar 1977 hier bij Golden Oldies Radio. En in Music Memories met Dan Vogelberg met Longer. En daar herinner ik me nog aan. Want we waren op een gegeven moment met mijn zusje en mijn vrouw. Toen nog mijn vriendin naar Duitsland, naar Uelzen. Heel klein dorpje. Het was een leuke hotelkamer. Ja, ach, en voor de rest eigenlijk maar geen details. Toen was ik jong en ook wild. Nou, Dan, ik zou zeggen, ga er maar voor zingen, jongen.

Ja, dat is ook zo'n raar verhaal van NX6, die zanger. Die had een hele rare manier van seksualiteit. Die deed aan wurgseks. En je raadt het al, die heeft zichzelf tijdens waarschijnlijk een hoogtepunt gewurgd. Te laat, ja, en dan krijg je dat. En Kirsty MacColl, die is ook een slecht leven beschoren geweest. Want die is verdronken onder een zeilboot. En dat is Terry die ik nu even voor je ga draaien. Hey, luister naar Music Memories.

Ierse groep. En dat is The Corrs. En Would You Be Happier uit 2001. Ik heb hier een hele mooie cover van Joe Cocker. En dat is Summer in the City. Die werd al in de 60's gedaan, de Love and Spoonful. En Joe dacht, ach, dat kan ik ook wel met zijn mooie randjesstem. Hij is al overleden. Dat is dan weer wel jammer natuurlijk. En als je nou een verzoekje hebt, even een mailtje naar info@goldenoldies.radio. En dan komt het wel goed. Ja, ik ben een beetje warm. Mijn computer die deed het niet zo goed.

Nou, ik mag aannemen dat hij nou is afgelopen. Dat is echt zo'n instinctplaat. Er zijn wel eens waarschijnlijk DJ's ingestonken. Ik ook, is mij ook wel eens gebeurd. Door Lifehouse was dat met Hanging by a Moment. Ja, nou, dat is ook wel zo. Wat denk je van deze van T-Zet? Dat was een beetje op zijn laatste benen. En met Peter Tetro. Stand by man. Ben a band. Stand by a band. Is niet echt een hit geweest. Is ooit een tip geweest. Maar dan hield het ook wel mee op.

Ja, maar die kraan draait water aan. Tap Turn John Water van CCS. Niet te verwarren met CCR. Kwam in 1971 en ik vond het plaat. Ik hoorde hem een keertje jaren geleden bij een commercieel station. Jezus, een lekkere plaat is dit. Deze ook. Klein orkest met Koos Werkeloos. Moet je bij het UWV mee aankomen. Dan schieten ze je dood, denk ik. Nou goed, maakt niet uit. Het is wel een leuk lief Harry Jekkers.

Vandaag in het tweede uur een Fab Four met Paul McCartney. Die heeft een hele mooie demo gemaakt en die heet On the Wings of a Nightingale. Later is het uitgebracht samen met de Everly Brothers. Het is nog een aardige hit geworden.

Drew Betts en Fodio D uit 1975. En even rustig aan, 13 jaar later naar 1988. En dit zijn de Fairground Attraction op Golden Oldies Radio. We schieten weer op, mooi naar het eind. En dit is Find My Love. Het is een mooie dame, hebben ze mij verteld. Dus nou, dat zal dan wel... Ja, jongens, het is wel erg warm, hè. We zitten wel te zeiken, hè, trouwens. Maar goed.

de Seekers hier bij Golden Oldies Radio. En dit is een nummer, ja, dat viel mij op. Dat is aan een keukentafel gemaakt. Mijn moeder die werd helemaal gek. Met een paar laptopjes en wat sampletjes hebben ze dit in elkaar geflanst. Ik wens jullie allemaal heel veel sterkte de komende week, want het verrekte heet. En volgende week ben ik terug met een gewone uitzending. Dus niet een rock up in de jukebox. Die komt weer een maand later. En ja, doe rustig aan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En de rechtbank heeft een 23-jarige student uit Nijmegen veroordeeld tot 6 jaar cel voor 4 verkrachtingen. Ook moet hij ruim €21.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Hij lokte vrouwen naar zijn studentenkamer en dwong ze met geweld tot seks. De verkrachtingen vonden plaats tussen juli 2024 en mei 2025. Hij werd vorig jaar ook gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Jack was een Duitse Eurodance band die in de tweede helft van de jaren 90 een aantal hits wist te scoren. De eerste twee hits haalden allebei de nummer 1 positie in de lage landen en de hits waren ook gedeeltelijk gebaseerd op soldatenliederen, wat bijvoorbeeld in Captain Jack blijkt uit de voor- en nazang en uit de af en toe wat schunnige teksten. Frankie G, de zanger van de band, die kreeg in 2002 een herseninfarct. Daar kwam hij nog redelijk goed vanaf, maar in oktober 2005 had hij dan een hersenbloeding en hij overleed uiteindelijk op 22 oktober van dat jaar, na 5 dagen in een coma te hebben gelegen. Je kreeg de opvolger van Captain Jack te horen in 1996, goed voor de nummer 1 hit, Drill Instructor. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, het muzikale vervolg op Bronski Beat. Dat eind 1986 een nummer 1 hit wist te scoren met Don't Leave Me This Way. Maar ook onder andere So Cold The Night en Never Can Say Goodbye werden het jaar erop grote hits. Maar ook aan die Communards kwam snel een eind. Zanger Jimmy Somerville die bracht eind 1989 zijn eerste solo-single trouwens uit, Comment te dire adieu. En To Love Somebody staat begin 1991 in de top 10. You Are My World kreeg je te horen vandaag als allereerste. En dat was ook de eerste hit voor de Communards. En daarvoor gingen we terug naar 1985. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex. En natuurlijk hou ik jullie de komende 2 uurtjes weer gezelschap met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje uit 1995. En het kwam uit als leadsingle van het album Dreamland. Het nummer groeide uit tot Robert Miles' meest succesvolle single en ontvangt voor Children dan ook in meerdere landen een gouden en of platina plaat. In 12 landen stond het nummer op de eerste plaats. Zometeen Robert Miles en Children. Maar eerst een nummer uit het 3e album Architecture and Morality van Orchestral Manoeuvres in the Dark. En dat was ook de doorbraak in 1981 voor OMD. De 3e single werd Joan of Arc, Made of Orleans en belandde in veel landen in Europa en ook hier bij ons in de Lage Landen op de eerste plaats.

leven gaat hij als Adam Richard Wiles, geboren in Dumfries, dat ligt in Schotland. Deze singer-songwriter, DJ en producer. Afkomstig helemaal uit het begin van zijn carrière, 2009. We hebben het over Calvin Harris. Flashback kreeg je te horen. Studio 45, dat wil natuurlijk zeggen, en dat is vandaag zeker en vast niet anders, dat we een Lex XL voor jullie bij hebben. En een Ego Tripper. De Ego Tripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En ik geef je dan ook de biografie mee. Vandaag in het teken van de Zwitserse band Yellow. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar van die twee jongens. En op het einde van de show, op het einde van deel 2, de ex-lange plaat dus, de Lex XL heet dat. Daarvoor gaan we het naar 1988. Rick Astley en Together Forever. En je krijgt die plaat straks te horen in de Love's Leap Extended Remix. Dat is voor straks in deel 2 allemaal. In dit uur, zometeen terug naar 1985. Het nummer betekende voor Chris Rea de grote doorbraak hier bij ons in de Lage Landen. In eigen land wilde het vreemd genoeg niet zo lukken met Josephine. Het nummer gaat over zijn dochter. Chris Rea zegt hierover in een interview: ik kan zeggen dat het liedje voor mij meer betekenis heeft dan al het andere repertoire dat ik heb geschreven. Het kwam van heel erg diep. Ik schreef het op een regenachtige avond in Duitsland, toen ik op mijn hotelkamer in een hartverkrampende bui van heimwee naar mijn kind verkeerde. Zometeen, Josephine uit 1985, van Chris Rea. Maar eerst terug naar de hitparade van 1993. Met deze Siciliaanse zangeres, ze heet Jenny B, heeft samengewerkt met onder andere Adriano Celentano en Zucchero. Dit was de soloprojecten van haar, Wanna Get Your Love.

0: Tiësto remixte eerder al een keer Charlie's singles I Love It, dat samen deed met Icona Pop en Break the Rules. Maar deze Hot in It werd de eerste directe samenwerking tussen DJ Tiësto en Charlie XCX. Ze kwamen langs, hier is Studio 45. Natuurlijk vind je ook ons terug op social media, zoals op Facebook. Je kan er bijvoorbeeld naar Tiësto en Charlie XCX kijken, evenals bijvoorbeeld naar de Ego Tripper. In dit geval is dat Yellow. Of de Lex XL staat er ook op, Rick Astley, Together Forever. Maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, vind je daar terug. Verder ook een link naar Mixcloud. Want op Mixcloud staat de volledige show. Kan je nog eens luisteren of herbeluisteren dus. Of beluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. De link naar Mixcloud heb ik ook deze week weer op onze Facebookpagina geplaatst. En als je het nog niet hebt gedaan, like en volg de pagina dan ook. Gaan wij ondertussen van 1976. Na een redelijk, maar toch naar eigen smaak niet voldoende succesvolle periode wilde de band er eigenlijk mee stoppen. Nog één single zouden ze uitbrengen om het grote succes te proberen binnen te hengelen. Dankzij Rob Oud, die het nummer bombardeerde tot alarmschijf bij Radio Veronica, werd het de gehoopte hit. Zometeen komt hij eraan, BZN en Mon Amour. Maar eerst is het hier tijd geworden voor de Italo Classic voor deze week. En ik heb ondertussen een fijne playlist samengesteld op Spotify van de Italo Classic. Ga ervoor naar de account van Lex Groot onder Studio 45, vind je daar nu ook de fijne playlist terug van de Italo Classic. En vandaag neem ik je mee naar 1983. Luis Romano Perez Belmonte, zo gaat hij door het leven. Maar we kennen hem beter als Gary Lowe. Onze Italo Classic, You Are Danger.
1: Studio 45 goes Italo.

terecht op het album Tourism. En dat werd het vierde studioalbum van Roxette. Uit 1992 kreeg je die classic nog eens een keertje te horen. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is uiteraard nog lang niet afgelopen. Ik heb in deel 2 trouwens de Ego Tripper, niet te vergeten, Yellow vandaag en 3 van hun allergrootste hits achter elkaar. En op het einde van de show de Lex XL, daarvoor gaan we vandaag terug naar 1988 met Rick Astley en Together Forever in the Lover's Leap Extended Remix. En in dit uur gaan we nog naar 1981. Wanneer Phil in de jaren 80 het solopad bewandelt, wijst hij van zijn album het nummer In the Air Tonight als eerste single aan. Omdat hij al een goede naam heeft door zijn carrière natuurlijk bij Genesis, valt zijn muziek extra snel in de smaak. Zijn passie voor het drumstel is duidelijk herkenbaar in zijn nummers. In Groot-Brittannië, zijn thuisland, klimt In the Air Tonight binnen no time naar de nummer 2 positie. In de States behaalde hij de top 20. Hierna volgen voor Collins 10 achtereenvolgende top 10 hits in de Verenigde Staten. In dit uur nog, In the Air Tonight. I

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Door de hitte worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken. In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2 uur afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. De koersdaling van aandelen van SpaceX deze week heeft ervoor gezorgd dat topman Elon Musk niet langer biljonair is. Zijn vermogen bedraagt nu wel $957 miljard, waarmee hij nog altijd veruit de rijkste persoon op aarde is. SpaceX haalde eerder deze maand $75 miljard op bij een recordbeursgang. Koersbewegingen hebben veel invloed op Elon Musk zijn vermogen. De Europese Commissie presenteert vandaag maatregelen om de belastingregels in de EU te versimpelen en administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Dit levert bedrijven een besparing op van ongeveer €8 miljard. De Commissie wil grensoverschrijdend beleggen stimuleren en de concurrentiekracht van de EU vergroten. De nieuwe regels gelden vanaf 2029. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden. En in de steden blijft het tropisch. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan. Move your...

vermoed dat menig vrouwenhart nog steeds wegsmelt na het horen van deze plaat. Het roept namelijk herinneringen op aan de film Dirty Dancing natuurlijk, hè, waarin Patrick Swayze als dansleraar Johnny Castle in een Amerikaans vakantiepark het jonge meisje Frances Baby dus Houseman inwijdt in de wereld van sensuele dans. Jennifer Warnes en Bill Medley zongen in 1987 samen deze titeltrack voor de film en wonnen er ook een Grammy Award voor. Het werd in heel veel landen ook een nummer 1 hitnotering. Bill Medley en Jennifer Warnes dus. And I've had the time of my life. En daarvoor steviger werk uit 1995 voor de Duitse raveband. Ze zijn afkomstig uit Hamburg. Scooter. De eerste single waarmee we kennis maakten met deze band was Hyper Hyper in 1994. En de plaat die je daarnet kreeg te horen, werd de opvolger daarvan. Een dikke hit werd het voor Scooter in 1995. Move Your Ass kwam voorbij. Hey, fijn dat je luistert, dat je nog bij bent. Dit zijn nog steeds de fijnste classics uit de afgelopen 50 jaar. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met over een drietal platen niet te vergeten. Onze egotripper, dan komen drie hits achter elkaar eraan van Yellow. En je krijgt ook de biografie van deze Zwitsers. En op het einde van die deur, de extra lange plaat. Rick Astley uit 1988 met zijn Together Forever. En je krijgt die plaat dan van mij in de Lover's Leap Extended Remix te horen. Zometeen een Engelse zangeres en danseres die een klein hitje had gescoord in 1986. Wel een hele fijne. Heywood komt er zometeen aan met I Can't Let You Go. Maar eerst terug naar het jaar 1996. Met het trio Linda, Ros en Jessica. Ze waren afkomstig van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. En ze brachten destijds voor de grap deze single uit, Ademnood. MUZIEK

Een Nederlandse band die hun eerste officiële single uitbracht in 2009. Dit was het uiterst vrolijke She Doesn't Know van Valerius. En zij brachten ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Yellow. En Yellow is een Zwitserse elektronische band die begin jaren 80 internationaal doorbrak met hun unieke experimentele stijl. De band werd opgericht in Zürich in 1979 door Boris Blank, die instond voor de muziek en productie, en Carlos Peron. Niet veel later vervoegde Dieter Meijer zich bij de band als zanger en tekstschrijver. Hun geluid was vanaf het begin vernieuwend. Een mix van elektronische ritmes, bizarre geluidseffecten, speelse melodieën en de opvallende gesproken zang van Meijer. In 1980 brachten ze hun debuutalbum Solid Pleasure uit, met onder andere het nummer Bastish, dat een cultstatus verwierf. Internationale faam volgde in 1985 met de release van Oh Yeah, dat wereldwijd bekend werd door gebruik in films als Ferris Bueller's Day Off en The Secret of My Success. Het nummer werd hun handelsmerk, mede door de herkenbare diepe vocalen en het repetitieve Oh Yeah refrein. Na vertrek van Carlos Peron in 1983 gingen Blank en Meijer als duo verder. Albums zoals Stella, Flag and Baby volgden, met hits als The Race, dat ook werd gebruikt in sportprogramma's en reclamespots, en Rubber Band Man. Yellow werd bekend als een band die niet mikte op trends, maar vasthield aan een eigenzinnig en visueel sterk concept. Naast de muziek speelde het visuele aspect een grote rol. Dieter Meijer, die ook kunstenaar, filmmaker en een ondernemer is, bracht zijn theatrale stijl vaak over in de clips en live presentaties. Boris Blank, de stille kracht achter de muziek, bouwde intussen een indrukwekkend archief aan zelfgemaakte geluiden op, lang voordat samples gemeengoed waren. Yellow treedt zelden live op, maar in 2016 gaven ze toch enkele uitverkochte concerten in Berlijn, ter gelegenheid van het album Toy. Ook recent nog met het album Point uit 2020 bewezen nog steeds actief en relevant te zijn. Hun invloed op elektronische muziek is wel groot, al blijven ze moeilijk in een hokje te plaatsen. Met hun experimentele aanpak en lange carrière blijven Boris Blank en Dieter Meijer een bijzonder duo binnen de internationale muziekwereld. Geniet mee van onze egeltripper voor vandaag. Dit is Yellow. Signing at the machine every day for all my life.

I Love You uit 1983, daarvoor uit 1985, Vicious Games. En Bastish als eerste in dit rijtje van drie uit 1981. Yellow, daar hebben we het over. Want Yellow is deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En er is een Spotify playlist terug te vinden. Onder de account van Lex de Groot Studio 45 vind je daar de Ego Tripper playlist terug. Dus ga daar alvast kijken en luisteren natuurlijk. We gaan terug naar 1976 zometeen. Julien Clerc wordt in 1947 in Parijs geboren als Paul-Alain Leclerc. Zijn moeder is afkomstig uit het overzeese Guadeloupe. En hij werd bekend dankzij zijn rol in de Franse versie van de musical Hair. Hij is onderweg, Julien Clerc. Maar ik neem je eerst mee naar 1984 met Nacht und Nebel. En een nummer afkomstig van hun gelijknamig album dat ze uitbracht in 1983. Dit is het fijne, Beats of Love.

0: 2001. Schiller en Hepner, Dream of You, kreeg je te horen. En daarmee zijn we bijna toegekomen aan het einde van de show voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we uiteraard nog een LexXL voor jullie in petto hebben. En net als van de Ego Tripper is er ook van de LexXL een hele fijne Spotify playlist. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 ook de playlist terug van de LexXL. We gaan vandaag terug naar 1988. Together Forever werd de vierde single van zijn debuutalbum Whenever You Need Somebody, van Rick Astley natuurlijk. Het nummer bereikte de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk. Na de debuutsingle I Should Be So Lucky van Neighbourster en mede Stockade en Waterman artiest Kylie Minogue. De single werd een wereldwijde hit en bereikte op 18 juni 1988 zelfs de eerste plaats in de Billboard Hot 100, waarmee Rick Astley's tweede nummer 1 hit in de States een feit werd. Het stond ook bovenaan de hitlijsten in Canada, Ierland en Spanje en was ook hier bij ons in de hoogste regionen van de hitparade terug te vinden. Onze LexXL voor vandaag is voor Rick Astley. Together Forever uit 1988 in de Lover's Leap Extended Remix. Voor de rest wens ik je nog heel veel luisterplezier met de rest van de crew hier bij ons. Maak er een fijne week van. En volgende week zijn we natuurlijk terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: LexXL. De lekkerste classics. Extra lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Worden markten de komende dagen korter en kramen eerder afgebroken? In Oosterwijk staan de marktkramen morgen aan de schaduwzijde van het Centrale Plein. In Den Bosch duren de wijkmarkten morgen tot 12 uur en gaan vrijdag ook niet door. In Sittard en Geleen worden de markten zaterdag om 2:00 afgebroken. In Frankrijk is vandaag de warmste dag sinds het begin van de metingen in 1947 geregistreerd, waarmee het record van een dag eerder is verbroken. De gemiddelde temperatuur bedroeg woensdag zo'n 30 graden. In de helft van Frankrijk is het minstens 40 graden geweest en een groot deel geldt ook code rood. En dan tot slot het weer. Vanavond is het in het zuiden, midden en oosten tropisch warm, waarbij alleen de laagstaande zon eigenlijk aangeeft dat het avond is. Aan de westkust bedraagt de temperatuur halverwege de avond 25 tot 29 graden en in de steden blijft het tropisch. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Zwaaien en zwieren over de dansvloer, dat zou je kunnen doen op dit prachtige nummer van Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. Dat allemaal op deze zomerse avond hier bij jouw lokale omroep.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond gaan we weer vertroetelen. Je oren althans, met prachtige muziek. Dus zoals gebruikelijk wordt dat heel gezellig en heel mooi. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus blijf lekker luisteren, dan komt er van alles naar je toe. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over de zaakvrouw van het jaar in Rotterdam. Dat is ook interessant. Wie zijn er allemaal genomineerd en waarom dan wel? Han van der Horst, ook van de partij. Hij gaat het hebben over, over de woningbouw. Wel woningbouw, maar niet bij mij om de hoek. Dat is een beetje het sfeertje in het land. Je hoort dat straks hier in deze aflevering van de late avond. En Relinde exposeert haar serie, jawel, ik ga ervan stotteren, haar serie Katten in kostuums. Werkelijk waar een heel wonderlijke affaire, een heel wonderlijke tentoonstelling, maar wel ontzettend leuk. Hoe het zit, dat hoor je straks hier in deze prettige aflevering van de late avond.

0: Voor de zeezender luisteraars van vroeger was dit natuurlijk wel een prachtig nummer. The New Riders of the Purple Sage. On My Way Back Home was de tune van Radio Caroline. Ooit. Maar goed, tegenwoordig hebben ze weer een ander. En ervoor hoorde je Beverly Craven met Promise Me. Tijd voor het eerste gesprek van de avond. We gaan business doen samen met Herman de Bruin.
1: Kelly Raagrok is uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar 2026. En Kelly is in de uitzending. Kelly, welkom.
2: Dankjewel.
1: Zakenvrouw van het jaar 2026, dat is een felicitatie waard.
2: Ja, ik ben er heel blij mee. Ik was ook heel erg verrast, maar heel leuk.
1: Ja, het is in Rotterdam, hè?
2: Ja.
1: Ook namens de burgemeester zelfs, Carola Schouten, die heeft de prijs uitgereikt.
2: Ja, klopt. Dat was heel erg leuk. En ook dat zij de moeite nam om dat te doen. Mm-hmm. Maar daarnaast ook het verhaal wat zij zelf heeft, wat natuurlijk heel erg resoneert. Ook met de finalisten. Dus ja.
1: Ja, hoe zit dat in elkaar dan?
2: Ja, in de vorm van, zij heeft natuurlijk op de avond van de uitreiking een beetje verteld waar zij vandaan komt. En dat zij bijvoorbeeld in haar moeder een heel mooi voorbeeld had, want dat was een hele hardwerkende vrouw. En zo heeft zij ook geleerd van, nou ja, je kan als vrouw eigenlijk gewoon alles doen. En daarom is het extra bijzonder dat zij ook die prijs uitreikte. En er staat ook wel wat overeenkomsten in sommige verhalen van de finalisten en de burgemeester. Dus dat was heel leuk.
1: Ja, ja, er zijn meer finalisten geweest, maar u bent eruit gekozen als eerste.
2: Ja.
1: Maar met welk bedrijf? Want het is een bedrijfsprijs eigenlijk. Ja? Met bedrijf, welk bedrijf hebt u waardoor u zakenvrouw van het jaar bent geworden?
2: Ja, ik heb het bedrijf GSES en dat staat voor Global Sustainable Enterprise System, opgericht in 2019. Mm-hmm. En daarmee ben ik eigenlijk de winnaar geworden van Zakenvrouw van het Jaar. En het bedrijf doet eigenlijk het meten van duurzaamheid in de breedste zin des woords. Dus van producten, maar ook van supply chain, van organisaties zelf. Dus wij zijn al best wel snel gaan werken voor bedrijven zoals ABN AMRO, Schiphol, Unive-verzekeringen en dat soort partijen. Ja. En de laatste jaren doen we ook heel veel op de op het gebied van evenementen meten. Dus bijvoorbeeld de Coldplay-concerten hebben wij gemeten, maar ook de World Expo en SIL, Amsterdam vorig jaar. Hopelijk binnenkort een evenement in Rotterdam. Ja. En we doen heel veel voor de retail. Dus wel eigenlijk iedereen verduurzamen. Dus nu, als je bijvoorbeeld op de Kruidvat en de Trekpleister website kijkt, zie je bij producten, bij de eigen merkproducten, allemaal duurzaamheidsratings. Mm-hmm. En die komen eigenlijk van ons platform vandaan.
1: Waar staat een gat in de markt dan, dat u daar zo mee kon beginnen en zo succesvol bent?
2: Nou, het was vooral een droom in de vorm van, hoe ga je nou de wereld een beetje mooier maken? Ja. Nou, de wereld draait op algemeen geaccepteerde standaarden en normen en wet en regelgeving. En die wet en regelgeving wordt vaak gebaseerd op die normen en standaarden in de wereld die geaccepteerd zijn. Ja. Dus ik dacht, nou, zonder enige kennis, geld en macht, mochten we nou het voor elkaar krijgen om een duurzaamheidskeurmerk te maken wat alle andere keurmerken eigenlijk daarin opneemt, ja, dat is er nog niet. En dat ben ik eigenlijk gaan doen.
1: Ja, nou ja, dat is dus succesvol geworden, zei ik al. Maar de opleiding was bij u ook niet zo geweldig. Want u zit helemaal zonder diploma's, maar toch zo ver gekomen.
2: Ja, nou ja, ik denk dat als ik wel diploma's had gehaald, dat ik dit niet had gaan doen. Nee. Dus alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, zeggen ze wel eens. Ja. Ik heb op de HAVO voor muziek en dans in Rotterdam de HAVO gedaan. Die heb ik niet gehaald overigens. Wel met dans, maar niet met leren. En vervolgens ben ik eigenlijk gewoon gaan werken. En dat kwam een beetje door de tijd en de persoonlijke omstandigheden. Dus ik ben gaan werken als bij de snackbar, bij de Pizza Hut, van alles. Dus eigenlijk verkoop aan de deur, verkoop aan de telefoon. Ja, en toen werd ik moeder van een prachtige dochter. En toen dacht ik, ja, nu heb ik geen excuus meer om de wereld niet een beetje mooier te willen maken. Ja. En we zijn nog maar net begonnen eigenlijk. Okay. Hè?
1: Nou, wat is de ambitie dan?
2: De ambitie is, we servicen nu eigenlijk internationaal al heel veel klanten. Mm-hmm. En de missie is eigenlijk om dit gewoon in alle landen te kunnen embedden. En het voor elkaar te krijgen dat je echt, in alle winkels die Nature Impact Score bijvoorbeeld ziet. Zodat ook de eindklanten, dus de consumenten, kunnen gaan sturen met hun koopkracht.
1: Aan enthousiasme geen gebrek, dat hoor ik wel. Dus er zit nog heel veel in de pijplijn wat er nog uit moet komen. Maar dit is een prachtige, de zakenvrouw van het jaar 2026 is een prachtige overwinning, denk ik. Ook voor uzelf en voor de omgeving.
2: Zeker, absoluut. Ja, alleen maar gaaf.
1: Ja. Ja. Als mensen die daar meer over willen weten en denken, nou, ik wil toch wel eens weten wat die zakenvrouw van het jaar precies doet. U hebt heel veel uitgelegd, maar dan nog, misschien op de website?
2: Zeker, www.gses-system.com.
1: Dan kom je alle dingen tegen die Kelly Ruigrok doet als zakenvrouw van het jaar 2026. En voorlopig, heb ik begrepen, gaat ze er ook helemaal mee door.
2: Absoluut. Ja. Dank je wel.
1: Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes het komende jaar als zakenvrouw van het jaar.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Lionel Richie.
1: Legendarisch dit prachtige nummer. Hello uit 1984. En Carla Bruni hoorde je voor het Keuke Umadi. Allemaal mooi in de show. In een ogenblik een mooie column van Han van der Horst. Best wel pittig. Han van der Horst vertelt een bizar verhaal. De Schiedamse werf Huisman procedeerde jarenlang tegen de bouw van 2 nieuwe torenflats. Omdat de directie vreesde zelf processen aan de broek te krijgen van nieuwe bewoners. Als die flats er eenmaal zouden staan. Een wonderlijk verhaal. Je hoort er alles over. Zometeen na deze van Lucy Silvers. Nothing Else Matters.

0: Lieve mensen, u weet dat een belangrijke oorzaak voor de woningnood is het steeds maar weer procederen door omwonenden tegen bouwprojecten die er niet bevallen. U zijn allemaal net zoals u en ik voor meer woningen, alleen niet bij hen in de straat. Ze maken bezwaar, die toekomstige buren. Ze lopen naar de Raad van State. Ze stapelen beroep op beroep tot tenslotte de overbelaste afdeling bestuursrechtspraak eindelijk tijd vindt om de knoop door te hakken. Dat kan jaren duren. Een mooi en buitengewoon bizar voorbeeld daarvan deed zich voor in Schiedam. Laat ik eerst de schaakstukken eens neerzetten. Het zijn er maar twee, maar toch schaakstukken. Om te beginnen is daar een glanzende parel aan de industriële kroon van Schiedam. Huisman Equipment. Dat bedrijf koos in 1998 domicilie in de Geneverstad en wel in het uiterste westen, vlakbij de Nieuwe Maas. Want Huisman construeert spectaculaire dingen die allemaal drijven. Je kunt ze boven de daken van de huizen uitzien reizen als je in de buurt komt. Een bouwsel van Huisman vaart meestal op de Hoge Zee ook nog, maar je kunt die gevaartes zelden een schip noemen. Het is een reusachtige kraan, het is een lier, het zijn boorinstallaties. Bij Huisman kunnen ze op maritiem gebied, als het moet, alles volgens de specificatie van de klanten. En wat ze maken, heeft één ding altijd gemeen, het oogt spectaculair. En, dat ziet een leek niet, maar het is wel zo, het is altijd zeer geavanceerde toptechniek. Daar kan Elon Musk een punt aan zuigen en daarmee is geen woord overdreven. Toch zit het niet lekker tussen Schiedam en Huisman. De directie is steeds bang bekneld te raken in gemeentelijke regelgeving. Ze is als de dood voor gerechtelijke procedures vanwege bijvoorbeeld geluidshinder. Lastige bureaucraten tegenover licht paranoïde ondernemers. Dat werkt, dat is zo'n beetje het panorama. Nu zet stuk nummer 2. Een stukje verderop aan de Vlaardingerdijk, de aanrijroute voor de Benelux-tunnel vlakbij metrostation Vijfsluizen, ligt nog een stukje onbebouwde grond. Tussen het weg ligt zelf een villa-wijkje en twee torenflats van alweer een jaar of 60 oud. Daar pasten nog precies twee nieuwe torenflats. Let's go west heette het project. In 2020, 6 jaar terug, had de eerste paal geslagen moeten worden. Maar dat gebeurde niet. Want het plan leidde tot grote schrik bij de directie van Huisman. Daar zagen ze het al aankomen. Flatbewoners die vanwege geluidsoverlast of te zwaar verkeer de ene procedure na de andere aanspanden. Peperdure oplossingen door de rechter aan het bedrijf opgelegd. Huisman besloot die klagers voor te zijn. Het maakte zelf bezwaar tegen de bouw van de beide torenflats. De aanwezigheid van zoveel nieuwe bewoners en wellicht bijkomende extra regelgeving, dat zou allemaal belemmerend werken op de bedrijfsvoering van Huisman. Die flats mochten daar dan ook nooit komen. De directie begon met een klacht bij de bezwarencommissie van de gemeente Schiedam. Die maakte er meteen gehakt van. Vervolgens stapte Huisman naar de rechter. Het is een welvarende onderneming met zeer diepe zakken. Huisman kan topadvocaten inhuren en tot het gaatje gaan. Steeds haalde het bedrijf bakzeil. Steeds weer volgde hoger beroep. Het kon ze niks schelen. Zo wisten deze bijzondere scheepsbouwers het nieuwbouwproject 6 jaar lang te traineren. Er ligt nog steeds een veld langs de Vlaardingerdijk. Dit is allemaal te bizar voor woorden. Je voert processen om te voorkomen dat er misschien mensen bij je in de buurt komen wonen die eventueel jou voor de rechter slepen. En ondertussen staat de zo noodzakelijke woningbouw stil. Van het jaar zal er wel niks meer van komen, maar wie weet dat dan in 2027 eindelijk een eerste paal de grond ingaat. Je zou er een tragicomische film over kunnen maken. Over deze idioterie die zoveel duidelijk maakt over de manier waarop het er in Nederland maar al te vaak aan toe gaat. Ik zeg tegen Huisman, een goede buur is beter dan een verre vriend. Zo kun je er ook over denken. Neur die maar mee met deze oude foxtrot. Hallo, leuk buurvrouwtje. Het is eigenlijk een bewerking van een Amerikaans nummer dat Swing High Sling Low heet. Dat is ook wel toepasselijk. Of niet soms?
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

0: toegang en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig?
1: Mm-hmm. Tuurlijk. Jawel, Wim Sonneveld. Zo heerlijk rustig. En natuurlijk een 78 toegedeund. Speciaal verzoek van Han van der Horst, want die vond het wel passen bij zijn verhaal. Over een paar minuten gaan we praten over kunst met katten. Kostuums voor katten. Komt er allemaal aan. Zometeen na deze van Melody Gardot. From Paris with love.

0: gaan praten over katten en katten en schilderijen samen. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Relinde van der Horst. Die is in de uitzending. Relinde, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, katten en schilderijen, wat heeft dat met elkaar te maken? Want daar weet jij alles van, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker voor alle kattenliefhebbers natuurlijk. Mm-hmm. En mijn lief

0: Dus ook qua kostuums kan je dat juist weer versterken.
1: Mm-hmm. Maar als je dan een kat gaat schilderen, moet je eerst zijn persoonlijkheid te weten komen om te weten welk kostuum die je aan moet trekken en die moet schilderen.
0: Nou, ik kijk eigenlijk met name naar de uitstraling van een kat.
1: Okay.
0: Ja, en ik vraag daarvoor heel veel foto's van mensen, zodat ik een beetje een beeld kan vormen. En ik vraag vaak ook een beetje naar de baasjes, zeg maar zelf, naar de personen, van wat voor mensen zijn dat en wat past bij hun.
1: Ja, ja.
0: En wat past bij hun interieur. En zodoende komt daar ook een kostuum uit voort.
1: Ja, er maakt dus heel veel onderzoek naar de kat en zijn beleving. En dan pas je daar het kostuum op aan. Want het kan ook een 17e-eeuws kostuum zijn, zag ik in de voorbeelden.
0: Klopt, inderdaad. Ja? Ja, het varieert echt van 17e-eeuwse kostuums tot wat meer moderne outfits.
1: Ja, ja. Dat gaat goed, begrijp ik. Want je hebt ook een katten in kostuums, een tentoonstelling in het stadskantoor van Delft.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Ja. Ja. Is dat voor de eerste keer expositie of doe je dat vaker?
0: Dat doe ik wel vaker, ja. Ik heb ook bij de rechtbank in Rotterdam geëxposeerd.
1: Oh.
0: En kort geleden ook bij het Paleis van Justitie in Den Haag.
1: Allerlei verschillende soorten outfits dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Hoe ontstaat zoiets bij je? Hoe krijg je dat voor elkaar om dat te gaan, juist dat te gaan doen? Want het is volgens mij eigenlijk vrij uniek.
0: Ja, het is eigenlijk een samenkomst van mijn voorliefde voor katten en het gebruik van olieverf.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind met olieverf kan je hele mooie texturen creëren. En juist met die kostuums kan je daar helemaal in losgaan eigenlijk.
1: Ja, dus elke keer moet je weer een ander kostuum verzinnen bij je. Heb je dan ook voorbeelden van die kostuums eigenlijk, bij die katten?
0: De ene keer wel, de andere keer niet. Dat is ook een beetje de vraag van wat de opdrachtgever graag wil. Of hij zelf al ideeën heeft. En soms kan ik daar zelf ook invulling aan geven. Dus daar laat ik het altijd een beetje van afhangen.
1: Ja, ja. De opdrachtgever heeft heel veel inspraak in hoe hij het wil hebben.
0: Op zich wel, ja zeker. Ja. Maar als hij mij de vrije hand wil geven, dan is dat ook helemaal goed.
1: Dan ga je zelf helemaal los.
0: Ja.
1: Tentoonstelling in het stadskantoor in Delft, zei ik. Wat is daar precies te zien? Zijn daar veel schilderijen?
0: Ja, het zijn een stuk of 24 schilderijen.
1: Zo.
0: Een beetje variërend van formaat.
1: Mm-hmm.
0: En het zijn inderdaad met name allemaal katten in kostuums. Dus ook wel 17e eeuws, maar ook wat meer hedendaagse stijl.
1: Mm-hmm.
0: En dat varieert een beetje bij elkaar, zeg maar.
1: Dus het is goed om daar een keer gewoon naar te kijken. Nou, je kan gewoon tijdens kantooruren binnenlopen, hè, in dat stadskantoor.
0: Ja, klopt.
1: Ja. En dan kan je gewoon kijken naar die beelden. Of heb je er nog wat toelichting bij gemaakt?
0: Nou ja, in principe spreekt het wel voor zich. Ik heb er ook wel wat informatie bij. Je kunt ook folders meenemen of visitekaartjes, waar je mijn website kunt vinden.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je ook aanvragen doen voor opdrachten.
1: Ja, ga even kijken in dat stadskantoor in Delft, vlakbij het station. Hè? Dus dat is makkelijk. Als je toch op de trein moet wachten, kan je ook even het stadskantoor inlopen.
0: Zeker, ja.
1: En als je voorbeelden hebt van de dingen die jij maakt, op de website heb je wat staan of op Instagram misschien?
0: Ja, zeker. Alles staat ook op mijn website en op Instagram, ja.
1: Daar kun je allemaal terecht. En wat is dan waar mensen moeten zoeken?
0: Op mijn website is www.relinde.art.
1: Mm-hmm.
0: En op Instagram heet ik Relinde_art.
1: Oké, daar moet een klein streepje bij. Een underscore, zoals dat dan in mooi Nederlands heet. Hè?
0: Ja.
1: Je exposeert met de serie Katten in Kostuums. Relinde, ze sprak erover. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes. Nog één vraagje achteraf. Hoe lang blijft de tentoonstelling staan?
0: Ongeveer 2 maanden, tot en met 14 juli.
1: Oh, dan hebben mensen tijd genoeg om ernaar te kijken.
0: Zeker, ja.
1: Nogmaals dank en veel plezier tijdens de tentoonstelling.
2: Tot middernacht, de late avond.

toepassen. Madonna en Don't Cry For Me Argentina. Het einde van deze aflevering van De Late Avond. Prachtig toch? Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek natuurlijk. En mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. Ondanks de warmte. En een reeks mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, wens ik je een koele nacht. Tot sluit van deze nacht. Hannah May en Back to You. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van de mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories